is een holleveetram. Holleveet, holleveet, holleveet, draaibaar naar de strand. Maar vol die moeite bij de trein, die roept mij dan op. Die zomaar toch, lijkt altijd een schreef, is een holleveetram. Holleveet, holleveet, holleveet, draaibaar naar de strand. Maar vol die moeite bij de trein, die roept mij dan op. Die zomaar toch, lijkt altijd een schreef, is een holleveetram.